0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Mina. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI-force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI-force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Nu nog het weer. De komende uren valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur schommelt rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Mina. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Nu nog het weer. De komende uren valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur schommelt rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Mina. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. Twee Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband twee nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. De jemenitische Houthi-beweging zegt twee aanvallen te hebben uitgevoerd op Riyadh en olieinstallaties in de havenstad Yanbu. Volgens een woordvoerder zijn ballistische en kruisraketten en drones gebruikt. De aanvallen zouden een reactie zijn op Saoedische pogingen om Sanaa aan te vallen. Eerder waren explosies gemeld in Riyadh. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt de oprichting aan van een zogenoemde AI Force. Ook wil hij binnenkort een AI-tsaar benoemen. De AI Force moet worden opgezet naar voorbeeld van de Space Force, de ruimtetak van de Amerikaanse strijdkrachten. Die werd opgericht in 2019. Nu nog het weer. De komende uren valt plaatselijk wat neerslag. Het blijft meest bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur schommelt rond 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Mina. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. De temperatuur ligt nu op 18 graden en blijft de komende uren rond 17 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Mina. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Nu nog het weer. De komende uren is er kans op neerslag. De temperatuur ligt nu op 18 graden en blijft de komende uren rond 17 graden. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het west-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is neerslag mogelijk. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is neerslag mogelijk. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Er staat file door een spoedreparatie op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging een kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is plaatselijk wat neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het ook 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis.

0: De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. 2 Duitsers zijn zaterdag in Parijs aangehouden nadat ze met plakband 2 nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. Dat gebeurde in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De muren liepen lichte schade op. De beveiliging schakelde de politie in. De mannen zeiden dat het om een grap ging. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. Dan heb ik nog het weer. De komende uren is plaatselijk wat neerslag mogelijk. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het ook 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia-modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van vandaag rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen en een temperatuur van 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobjanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyad hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. De Nigeriaanse regering stelt een onafhankelijke commissie in naar de dood van 37 mannen in een detentiecentrum in Minna. De mannen werden donderdag doodgevonden in een overvolle cel, nadat ze waren opgepakt op verdenking van illegale mijnbouw. Overlevenden zeggen dat de ventilatie slecht was. Dan heb ik nog het weer. Het blijft de rest van vandaag rustig en droog. De temperatuur blijft stabiel rond 18 graden. Op dit moment is het overwegend bewolkt met een matige wind uit het westen en een temperatuur van 17 graden. En tot zover.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over de veiligheid van kunstmatige intelligentie, handel en belangrijke grondstoffen. Ook handelsgezant Jameson Greer doet mee. De gesprekken gaan vooraf aan het staatsbezoek van Xi Jinping aan president Trump in Washington. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt de rest van de dag wat neerslag. Het is overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 18 graden. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
2: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over de veiligheid van kunstmatige intelligentie, handel en belangrijke grondstoffen. Ook handelsgezant Jameson Greer doet mee. De gesprekken gaan vooraf aan het staatsbezoek van Xi Jinping aan president Trump in Washington. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Het Amerikaanse leger heeft zaterdag in het Caribisch gebied een vaartuig aangevallen. 4 mensen kwamen om. Volgens het Amerikaanse Southern Command ging het om een snelvarend voertuig op bekende drugsmokkelroutes. Bevestigde inlichtingen zouden wijzen op directe betrokkenheid bij drugsmokkel. Dan heb ik nog het weer. Plaatselijk valt de rest van de dag wat neerslag. Het is overwegend bewolkt met een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 18 graden. Op dit moment is het 17 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Japan en Zuid-Korea melden opnieuw een raketlancering door Noord-Korea. Japanse autoriteiten vermoeden dat het om een ballistische raket gaat. Volgens de Japanse krijgsmacht is het projectiel neergekomen. Zuid-Korea spreekt van een onbekend projectiel. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook raketten richting zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over de veiligheid van kunstmatige intelligentie, handel en belangrijke grondstoffen. Ook handelsgezant Jameson Greer doet mee. De gesprekken gaan vooraf aan het staatsbezoek van Xi Jinping aan president Trump in Washington. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Dan heb ik nog het weer. Voor de rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het westen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Geijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Japan en Zuid-Korea melden opnieuw een raketlancering door Noord-Korea. Japanse autoriteiten vermoeden dat het om een ballistische raket gaat. Volgens de Japanse krijgsmacht is het projectiel neergekomen. Zuid-Korea spreekt van een onbekend projectiel. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook raketten richting zee. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, praat zondag in New York met de Chinese vicepremier He Lifeng over de veiligheid van kunstmatige intelligentie, handel en belangrijke grondstoffen. Ook handelsgezant Jameson Greer doet mee. De gesprekken gaan vooraf aan het staatsbezoek van Xi Jinping aan president Trump in Washington. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland bedoeld waren om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens Sergej Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Honderden vlogen richting Moskou. In de regio kwamen zeker 2 mensen om het leven. Honderden mensen werden geëvacueerd. President Trump heeft zijn weekend op Camp David ingekort en is zaterdag onverwacht teruggekeerd naar het Witte Huis. De regering gaf geen reden voor de wijziging. Die kwam nadat de door Saoedi-Arabië geleide coalitie meldde dat de door Iran gesteunde Houthis een ballistische raket op Riyadh hadden afgevuurd. Dan heb ik nog het weer. Voor de rest van vandaag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het westen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Chinese investeerder Legend Holdings wil zijn belang van 90% in de oudste bank van Luxemburg verkopen. Volgens de Financial Times kan de bank ongeveer 2,5 miljard euro opleveren. De bank beheert ongeveer 50 miljard euro en maakte vorig jaar 210 miljoen euro netto winst. Bij bowlingcentrum De Grote Keizer in Leeuwarden woedt een grote uitslaande brand. Door de rook is een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend zijn geen mensen in het pand. Het gebouw is grotendeels ingestort. De brandweer verwacht nog 2 tot 3 uur nodig te hebben. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland de parlementsverkiezingen moesten verstoren. Volgens Sergei Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Gouverneur Andrei Voropjov meldt zeker 2 doden en honderden geëvacueerden na een inslag op een groot gebouw. Zondag is de laatste stemdag. Japan en Zuid-Korea melden opnieuw een raketlancering door Noord-Korea. Japanse autoriteiten vermoeden dat het om een ballistische raket gaat. Volgens de Japanse krijgsmacht is het projectiel neergekomen. Zuid-Korea spreekt van een onbekend projectiel. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook raketten richting zee. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 18 graden. Maar door de vrij krachtige westenwind voelt het aan als 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royaal? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater De Veste in Delft. 085-8200-899.
1: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
2: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Esmee Gijmans met het nieuws op Feel Good Radio. De Chinese investeerder Legend Holdings wil zijn belang van 90% in de oudste bank van Luxemburg verkopen. Volgens de Financial Times kan de bank ongeveer 2,5 miljard euro opleveren. De bank beheert ongeveer 50 miljard euro en maakte vorig jaar 210 miljoen euro netto winst. Bij bowlingcentrum De Grote Keizer in Leeuwarden woedt een grote uitslaande brand. Door de rook is een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend zijn geen mensen in het pand. Het gebouw is grotendeels ingestort. De brandweer verwacht nog 2 tot 3 uur nodig te hebben. De burgemeester van Moskou zegt dat grote droneaanvallen op Rusland de parlementsverkiezingen moesten verstoren. Volgens Sergei Sobyanin zijn ongeveer 1600 drones onderschept. Gouverneur André Voropjov meldt zeker 2 doden en honderden geëvacueerden na een inslag op een groot gebouw. Zondag is de laatste stemdag. Japan en Zuid-Korea melden opnieuw een raketlancering door Noord-Korea. Japanse autoriteiten vermoeden dat het om een ballistische raket gaat. Volgens de Japanse krijgsmacht is het projectiel neergekomen. Zuid-Korea spreekt van een onbekend projectiel. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook raketten richting zee. Dan heb ik nog het weer. De rest van de dag is er kans op een bui. Het blijft overwegend bewolkt. De temperatuur blijft rond 18 graden. Maar door de vrij krachtige westenwind voelt het aan als 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Hier is Loes Luca. Heb je zin in een swingende middag vol live muziek en dansen met mij en Quartet Royale? Bel naar 085-8200-899 en maak kans op 2 kaartjes voor Danser Maintenant op zondag 27 september in Theater de Veste in Delft. 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De dieselprijs aan de Franse pomp is zondag gestegen naar een record van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kostte gemiddeld €2,17. Ook in Nederland staat diesel op een record. De landelijke adviesprijs is €2,82,4 per liter. De politie heeft alle 24 verdachten van de rel op het Malieveld in Den Haag vrijgelaten. De verdachten moeten zich laten verantwoorden. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie ging het om steekwapens of boksbeugels. De Belgische minister Vanessa Mats gaat niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Haar speciale zuurstoffles mocht volgens de regels niet mee in het vliegtuig. Daardoor is de reis te risicovol. Mats heeft clusterhoofdpijn en zou in New York over digitalisering en kunstmatige intelligentie overleggen. De Chinese investeerder Legend Holdings zet zijn belang van 90% in de Luxemburgse bank Bank Internationaal aan Luxemburg te koop. Volgens de Financial Times kan de verkoop ongeveer €2,5 miljard waard zijn. Goldman Sachs begeleidt de verkoop. De Luxemburgse overheid bezit 10%. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De dieselprijs aan de Franse pomp is zondag gestegen naar een record van gemiddeld €2,41 per liter. Benzine kostte gemiddeld €2,17. Ook in Nederland staat diesel op een record. De landelijke adviesprijs is €2,82,4 per liter. De politie heeft alle 24 verdachten van de rel op het Malieveld in Den Haag vrijgelaten. De verdachten moeten zich later verantwoorden. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie ging het om steekwapens of boksbeugels. De Belgische minister Vanessa Mats gaat niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Haar speciale zuurstoffles mocht volgens de regels niet mee in het vliegtuig. Daardoor is de reis te risicovol. Mats heeft clusterhoofdpijn en zou in New York over digitalisering en kunstmatige intelligentie overleggen. De Chinese investeerder Legend Holdings zet zijn belang van 90% in de Luxemburgse bank Bank Internationaal à Luxembourg te koop. Volgens de Financial Times kan de verkoop ongeveer €2,5 miljard waard zijn. Goldman Sachs begeleidt de verkoop. De Luxemburgse overheid bezit 10%. Dan nog het weer. De rest van de dag is er kans op neerslag. Het blijft overwegend bewolkt met een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigenwij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen naar een record van €2,41 per liter. Benzine kost aan gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. Dan nog het weer. De west-noordwestenwind waait vrij krachtig. Het is overwegend bewolkt en 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. In de komende uren blijft de temperatuur rond 18 graden en valt plaatselijk wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen naar een record van €2,41 per liter. Benzine kost aan gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. Dan nog het weer. De west-noordwestenwind waait vrij krachtig. Het is overwegend bewolkt en 18 graden, maar door de wind voelt het als 15. In de komende uren blijft de temperatuur rond 18 graden en valt plaatselijk wat neerslag. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse bases en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd twee raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen naar een record van €2,41 per liter. Benzine kost aan gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. Dan nog het weer. De vrij krachtige west-noordwestenwind voert de boventoon. Het is overwegend bewolkt met de komende uren plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Iran zegt informatie te hebben dat de Verenigde Staten nieuwe acties tegen het land voorbereiden. Volgens de Iraanse krijgsmacht zouden enkele landen in de regio daarvoor toestemming hebben gegeven. Iran waarschuwt dat elke Amerikaanse aanval zou leiden tot aanhoudende aanvallen op Amerikaanse basis en belangen in de regio. Noord-Korea heeft zondag in enkele uren tijd 2 raketten afgevuurd. Zuid-Korea meldde eerst een ballistische raket die ongeveer 450 kilometer aflegde en in zee belandde. Over de tweede raket is nog weinig bekend. Japan veroordeelde de lanceringen als een gevaar voor de regionale vrede en veiligheid. Paul Hane stopt na ruim 50 jaar als stem van Sesamstraatpop Bert. Dat maakte de acteur zondagochtend bekend in zijn televisieprogramma op RTL 4. Hij stopt ook als stem van Grover. Aanleiding is het overlijden van collega Wim T. Schippers in juni. Schippers was jarenlang de stem van Ernie. De gemiddelde dieselprijs in Frankrijk is zondag gestegen naar een record van €2,41 per liter. Benzine kost aan gemiddeld €2,17. Ook in Nederland zijn de adviesprijzen naar records gestegen. €2,82,4 voor diesel en €2,71,2 voor benzine. Dan nog het weer. De vrij krachtige west-noordwestenwind voert de boventoon. Het is overwegend bewolkt met de komende uren plaatselijk wat neerslag. De temperatuur blijft rond 18 graden, al voelt het door de wind aan als ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
4: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Drie journalisten melden zich bij Persveilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd, één werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonge meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. Dan nog het weer. De komende uren blijven het droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een vrij krachtige west-noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Drie journalisten melden zich bij Persveilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd, één werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonge meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. Dan nog het weer. De komende uren blijven droog en houdt de zon op veel plekken de overhand. Er staat een vrij krachtige west-noordwestenwind. De temperatuur blijft rond 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Drie journalisten melden zich bij Persveilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd, één werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonge meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en heeft de zon op veel plekken de overhand. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt van 18 naar ongeveer 17 graden. Door de wind voelt het nu aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085-8200-899. We vertellen je graag meer.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. Commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim noemt de vele ontslagen van hoge Amerikaanse officieren ongemakkelijk. Hij heeft dat ook tegen zijn Amerikaanse collega's gezegd. Sinds de regering Trump aantrad, ontsloeg defensieminister Pete Hegseth tientallen officieren. Eichelsheim noemt het proces vreemd. Drie journalisten melden zich bij Persveilig na een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Twee zeggen te zijn bedreigd, één werd van een bankje geduwd, een ander struikelde door actievoerders. Ook de Spaanse fotograaf Nacho Calonge meldde zich. Hij belandde door een duw van een agent in het water. Italië wil gezichtsbedekking op scholen verbieden en het aantal buitenlandse scholieren per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat binnenkort een voorstel naar de ministerraad gaat voor het maximum aantal. Ook wil ze een verbod op burka en niqab op scholen. Volgens onderzoekers heeft ruim 11% van de scholieren niet de Italiaanse nationaliteit. Volvo Cars krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter. Klaus Zelmer komt over van Skoda. De Duitser volgt Håkan Samuelsson op en neemt uiterlijk op 1 oktober 2027 de functie over. Zelmer leidt Skoda sinds juli 2022. Samuelsson vertrekt volgend jaar bij Volvo Cars. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en heeft de zon op veel plekken de overhand. Er waait een vrij krachtige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur daalt van 18 naar ongeveer 17 graden. Door de wind voelt het nu aan als 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten blijft aanwezig. Op veel plekken schijnt de zon. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14. Later blijft de temperatuur rond 17 graden en verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten blijft aanwezig. Op veel plekken schijnt de zon. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14. Later blijft de temperatuur rond 17 graden en verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Volgende week is er van alles te beleven in de regio. Doe mee aan de Grote Mensenspeeldag bij Eigen Wij. Praat mee met muziek die raakt. Of maak kans op kaarten voor de Gouden Ouwe Party bij Mooie Boel. Benieuwd naar alle activiteiten? Bel tussen 10 en 12 naar 085 8200 899. We vertellen je graag meer.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085 8200 899. Horen we je straks? De
2: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten blijft aanwezig. Op veel plekken schijnt de zon. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14. Later blijft de temperatuur rond 17 graden en verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Harry Winterswijk met het nieuws op Feel Good Radio. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Kakadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vita Kruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Dan nog het weer. De vrij krachtige wind uit het west-noordwesten blijft aanwezig. Op veel plekken schijnt de zon. Het is 18 graden, maar door de wind voelt het aan als 14. Later blijft de temperatuur rond 17 graden en verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De vereniging tegen de kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Nu nog het weer. De matige wind uit het west-noordwesten maakt het fris. Bij 17 graden voelt het buiten eerder als 14. Er is lichte bewolking. Aan de temperatuur verandert weinig. Die blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. De opkomst in Berlijn was halverwege de dag hoger dan bij de vorige verkiezingen. Om 12 uur had 27,9% gestemd, 4,5% meer dan in 2023. De Christendemocraten van bondskanselier Friedrich Merz strijden met Die Linke om het burgemeesterschap. Rusland meldt dat de verkiezingsinfrastructuur de afgelopen dagen doelwit was van meer dan 1000 DDoS-aanvalsgolven. In Moskou verliep het stemmen op de laatste verkiezingsdag volgens het Russische persbureau RIA normaal, ondanks aanhoudende hackpogingen tegen het systeem voor stemmen op afstand en de kiezerslijst. Nu nog het weer. De matige wind uit het west-noordwesten maakt het fris. Bij 17 graden voelt het buiten eerder als 14. Er is lichte bewolking. Aan de temperatuur verandert weinig, die blijft rond 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De radicaal-rechtse AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommelen te winnen met 37% van de stemmen. De SPD volgt met 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz lijkt 5,5% te halen. In Berlijn wordt Die Linke de grootste partij. Merz wil bondskanselier blijven. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over geweld door handhavers. Het voorstel gaat ervan uit dat handhavers rechtmatig handelen als ze geweld gebruiken. De Nationale Vergadering heeft het goedgekeurd, de Senaat moet nog stemmen. Ook in andere Franse steden waren demonstraties. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Door de matige wind uit het west-noordwesten voelt het ongeveer als 13 graden. Er is lichte bewolking. Aan het weerbeeld verandert de komende tijd weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De radicaal-rechtse AfD lijkt de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommelen te winnen met 37% van de stemmen. De SPD volgt met 35,5%. De CDU van bondskanselier Friedrich Merz lijkt 5,5% te halen. In Berlijn wordt Die Linke de grootste partij. Merz wil bondskanselier blijven. Duizenden mensen hebben zondag in Parijs gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over geweld door handhavers. Het voorstel gaat ervan uit dat handhavers rechtmatig handelen als ze geweld gebruiken. De Nationale Vergadering heeft het goedgekeurd, de Senaat moet nog stemmen. Ook in andere Franse steden waren demonstraties. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland genomineerd voor de Meester Cacadorisprijs. De jaarlijkse ludieke prijs is bedoeld voor organisaties die kwakzalverij zouden bevorderen. De winnaar wordt zaterdag 3 oktober bekendgemaakt. Ajax werkt samen met supplementenbedrijf Vitakruid. De Deense premier Mette Frederiksen geeft geen details over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland, zolang het niet is ondertekend. Volgens Frederiksen tekenen zij en de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen geen deal die niet goed is voor Groenland. Donald Trump sprak eerder over een doorbraak. Nu nog het weer. De temperatuur blijft rond de 15 graden. Door de matige wind uit het west-noordwesten voelt het ongeveer als 13 graden. Er is lichte bewolking. Aan het weerbeeld verandert de komende tijd weinig. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Nu nog het weer. De lucht blijft grotendeels bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommern voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vindt dat de Spaanse fotojournalist Nacho Calonje moet worden gecompenseerd. Een politieagent duwde hem zaterdag tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag in het water. Calonje heeft beenklachten en zijn materiaal is kapot. De vereniging eist onderzoek en excuses van de politie. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Nu nog het weer. De lucht blijft grotendeels bewolkt. Er staat een matige wind uit het west-noordwesten. De temperatuur blijft stabiel rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt met een matige westenwind. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij Persveilig hebben 3 journalisten melding gedaan na de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Volgens de organisatie werden 2 journalisten fysiek en verbaal bedreigd. Ook kwam de Spaanse fotograaf Nacho Calonje na een duw van een agent in het water terecht. De Duitse CDU is in een verkiezingsprognose voor Mecklenburg-Vorpommeren voor het eerst onder de kiesdrempel van 5% gezakt. De partij van bondskanselier Friedrich Merz staat volgens de zender ARD op 4,9%. De ZDF-prognose komt uit op precies 5%. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU in de deelstaat. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat hij met de Amerikaanse president Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. De twee spraken elkaar zondag telefonisch. Veel regeringsleiders en vertegenwoordigers zijn komende week in New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder jongens op de middelbare school daalde het aandeel dat positief is van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het van 78% naar 51%. Nu nog het weer. De komende periode blijft het overwegend bewolkt met een matige westenwind. Regen wordt niet verwacht. De temperatuur blijft rond 14 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.